ilataima qitermiut hilangat hilalerikkunut nalautsaartaujut unikkaarn neerpakka kuugaarumi unnuk nuvujanaartoq qannertaqqinareeli unnuk aammingulernaartoq zerumi lutik aqagu qannertaujarnaarmijoq mingulerlunittaq talorduani unnuk nuvujanaartoq qannertarnaartu ublumi unarninga 1 qauppat nuvujanaartoq mingulek tarlunilu qauppat oqsortuuni taima unnuk nuvujanaartoq qannertarluni mingulertarnaarlunilu unnukanneq anoqinga 15 mut tikittarnaartoq niglinarneqqarnaartoq 2 mik qauppat nuvujanaartoq taimannattut ublumitut hilanga inneareivo oqsortoq qorlortuuni heqinnernaartoq ila unnuk allarneaq ila qanoquna heqinnilaorluni nuvujattarluni maquqtalaorluni taima unnuk allarneaqtuugalua pingangnerluni 20 mut tikittarluni unarneqarneaqtoq forming eqaluktuutsianittau unnuk nuvujanaartut uangnerluti 20 mut tikittarluti niglinarninga 1 niglige kannernaartoq minus 7 unnuk aqagu nuvujanaarmijoq taima ilagilaortavut tuhaqqaugiarnaarmik matta taana kangerlinermiutaulauqqimajormik tuhaanaarmijuguttauq kangerlinermi tu qannortauquna tuhagakkartauq June 4 mit June 7 mut June 4 hitamanguvoq hanattaili mut tikillugu LGM volleyball neqarsuarnaarmik matta arnailu angutillu MUI milu taikanilu SAS mi volleyball taqiarnaarmijut tautugiartorunnartarnaarmijut taimannaituvoq ilagilaortavut tuhaqqaugiarnialeqman